Tumushimire cyane Adolphe mbaza umutima ku kiganiro umwanya w'umuririmbyi n'abatumire biwe nizire yuko mwungutse mu buhinga bwo kuririmba nkuko ari wo mugambi w'ikiganiro rero mu kanya gato gusa mugira mukurikirana ikiganiro kutsi kivi nizire yuko muri benshi mugitegereje kazi.